0: Japan. Bij een mens afgroen de brood uit lava wat dat bloed als de leven geeft. Dan bereikt deze kefir terug. Is het maar eenmaal in die purchase-prijs geraten, komt man nie wieder daaruit.
1: Mein Name ist Izzo von den Game Masters aus Halle. Grüße gehen raus an Dora Radio Dogland. Hier hört ihr unseren neuen Song von der Dungeon Master Remix EP exklusiv. Dr. Chow.